Stuur uit, Tim Dynan. Ara gleis du die veld, Maya Talier. Gleis du die veld in Jeratra Dienst. Ara wo stelst du die aan, Tim Gott Dynan. Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Hemmer. Ik zie zo dankbaar dat du vandaag harken deest. Te God zien woord en vandaag wij weer de tweede potkikken van David Olsen Dynan. Groots ver David Goliath. Fetten dat, en je wennen dat, dood merken dat, zij wie zien wat als een deiner. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zal en je stalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens du wusch harken en zijn. Wat is en wat van een deine? Wat kost u deinen? Wenn de Titus kart Jezus Christus kempel trägt en am veeltat on oberer en deine, tem zien Rick wieder bühen.

gebruikt te zijn. Ver wie wieder gaan in dat waar we toop beden. Himmelsche Vader, wie danken die voor dit dag. Wie danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramm, die woord je met te delen. Himmelsche Vader, zegen jeder toehartje. Help de moed aan in eer dienst. Help de ente weten dat de dienst, die wordt niet aanbeloond worden van die, want die wordt met het recht wat je doen en in rechten zijn. Himmelsche Vader, help ons alle druk te zijn in dienst, die recht te bieden, die noemen te verherrlichen, in wat we kunnen doen, andere naar die te brengen. Ik dank die voor dit Himmelsche Vader, en ik bid het in die noemen, in noemen Jezus Christus. Amen. Wie wil nu even gaan naar de tekst van 1 Samuel kapitel 17, 28 bis 40? Waar we lezen, dat zegt. En Eliab, David zijn älster broer, hier wat David met de mannen red. En Eliab wordt aanwellig met David en zegt, waarom bist du hier? Wer is nu met die paar schoop daar in de wildnis? Ik weet wo groot die Amadeus en wo schlag du im hort bist. Du bist bloß gekommen, die den Krieg te bezeinen. En David zegt, wat heb ik nu alle gedaan en ik vreel bloos? En David draait zich weg en vroeg nog zest wem dezelfde vrouw en de juifen aan waren dezelfde antwoord. Einige mannen die David geheerd hadden vertelden dat wieder. En als de koning Saul ervan heerd, leid hij David naar hem komen. En David zei te Saul, keiner zal zich voor deze Philistijn angsten. Ik wil gaan met den kampen. En Saul zei, nee, du kost niet met den Philister kriegen. Du bist molen jong. En des man haf van jong on kriegen geleerd. Aber David zegt te Saul, als ik mijn vader zijn schoop heiden deed, kämen door Hanenware een lijf of een boer om een loom te nemen. Dan ging ik de hinger aan, kiel de dood, en bracht mijn loom terug. En wanneer dat tier zich jen mij weren deed, dan neem ik dem bij hals en sloeg dem dood. Ik heb bij des lijfs en boeren dood gemerkt. En met deze onbesneden Philister, wo ik kraak zo donen, wils hij de armie van een levenden God getrotst haft. De Heer haft mij van de kleven van lijf en de kleven van boer geraad. En hij wordt mij van deze Philister zijn kleven raden. En Saul zei te David, go en mocht de Heer met die zijn. Dan neem Saul zijn schutz gereedschaf en juif David dort. Hij juif aan zijn bronzenen soldatenhout en zijn soldaten kleid. En David droeg zijn schwert over de kleider, aber als hij versucht te gaan, post arm dort ganse nicht. Wil zij dort gar nicht gewarnt wie. En David zegt, ik kon nicht in dit gaan, wil ik dort nicht gewarnt zie. En dan neem hij zich dort af. Dan neem David zijn hoeds stok in de hand, en los ik 5 glatte steine ab in de glad. Hij stapt zich de steine in zijn hoedstosch, en met zijn schleider in de hand, jink hij dem Philister entgegen. Soweit ans Text für von dir. Das ist das letzte Werk von für das erste Port an. Und dieses Werk war wieder das letzte von David aus dem Diner. Das ist der dritte Port von dieser Botschaften und David. Wenn du irgendeine Botschaft hast gemisst, geh ans YouTube-Channel, seh Gospel Message Radio oder mein Name Wes Heppner und wirst dort leicht fingen. Letzte Werk bekickt wie in deiner weit woran. Dat is zo wichtig dat wij weten waarom wij deinen. David werd hier gevraagd van zijn broeder, waarom bist du hier? En wat was zijn antwoord? Wils hij een armie van een levenden God getrotst heeft. David had een oorzaak. Hij stond voor God. Hij stond voor God zijn mensen. Hij had een rechte oorzaak te deinen. En dan bekijkt wie in deiner haft niet vercht. Wie zagen dat David zegt te Saul, den König, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Interessant, König Saul, der hat Furcht. Und David hat kein Furcht. In uns Leben, Furcht merkt uns Anweisen an Glück. Und Furcht, es wird die Sotum brückt, dort wie bloß nüscht daunen. Und ich will die Mut geben, kick nicht nur Furcht, ob eine Jesus. Die Bibel sagt uns, Eva und Eva Furcht, die nicht. Du Brooks, die nicht fürchten. Und dann das letzte, was wir sagen, letzte Werk, in deiner Haft Menschen jen arm. David sein einer Bruder wie jen arm. Er sagt, ich weiß, wo groß du die Emma bist, wo schlag du im Hort bist. Interessant, die Bibel sagt, David wie ein Mann nur Gott sein Hort, und der Bruder sagt, wo schlag du im Hort bist. Er kann sein einer Bruder nicht. Und wir reden von jeder Haft jener, jeder deiner.

Hy fangt online dat God amreid merken dat ten wieder kampen. David haft diese kampen in dienst wat am halpen ten wolsen. Vierken wel wie nicht kampen han, wel wie nicht jen stand han, ob ons fehlt dat wie wolsen doen. De vrouw voor die is van deel, best die reid ten deinen. Mischte af van ons zijn nee. Ober die waarheid is, ons fehlt veel te leren, ober wie kan wolsen derch ons dienst. Kijk maar wat het zegt van Jezus. Lukas kapitel 2:22. En Jezus was op en neemt toe onwijsheid. En God en mensen hadden gevallen on aan. Nu, ik kon dat niet in mijn kleine verstand verstaan, ober Jezus Christus, God van hemel en eerd, was op en neemt toe. En wenn dat zo in Jezus zijn leven wie dan kon dat ook zo zijn in ons leven. Vielleicht bist du nog niet reid. Vielleicht denkst du, dit is te veel, nu groots voor mij. Maar wenn du Gott vertrouwen hast, du hast Jezus in hart, zien juist dat die lijden en vieren, dan kost du den dienst doen voor God, lieve vriend. In deiner de wolst, derch zijn dienst. De nächste, in deiner vertrouwt God. Kijk maar vers 37. De Herr hat mich von den Kleven von Leuven, de Kleven von Boyerat, und hei wird mich von diesen Philister seine Kleven raden. Und soll der Seite David, go, und mach der Herr mit dir seinen. Was sagt David? Gott haft mir geholpen, hei haft mir rat. Dit wir in der Vergangenheit. Was wusst du sein, liebe Tauhörche? Haft Gott dir rat? Haft Gott dir geholpen? Wann hij dat haft, dan kost je ook zijn, hij wordt die wieder helpen. Krijgt es David hier zegt. Hij zegt, ik zie je helpen, ik weet God wordt mij niet alleen laten. Hij wordt mij wieder helpen. En dit krijgt wat ons veel te zijn. Want wie weten wie zijn geraad en wie zijn vrij en God zijn die kinga en God heeft een wonder in ons leven gedaan, dan kan je ook zijn, God wordt mij wieder helpen. Wann God mij helpen dat, wer kriegt dort loven? Wer wird gepresst? Dort wichtig zu weiten. Wenn Gott will die helpen, Gott wird die helpen, aber dann ist die Versicherung, dort ich ab einmal sei, ich hat dort gedoen. Ich hat dort gedacht, wenn ich so unholend wir, wenn ich die rechte Entscheidung mag, dort verandert es passiert. David sagt, Gott haft mir rat. Heidet am loven und presen. En lieve vriend, dat is zo wichtig voor ons, dat wie God loven en prijzen doen. De Bijbel zegt, David is dicht bij God en man, no God zijn hoort. En dit is ook de geschicht van Jezus. Hij eert zijn vader in